0: hebben we weer een mooi uitzicht vandaag.
1: Ja, ik vind het prachtig. Kijk eens even. Ja, we zitten hier in de bunker. En we gaan gewoon lekker door voor jou.

0: Oké, Nico is bezig. Waar is hij mee bezig? Met het luchtafweer geschut?
1: Nou, nee, dat is een net waar hij mee bezig is om die vogels op te vangen. Want ja, die vogels die kruipen hier steeds in allerlei hoekjes en gaatjes en poepen alles vol. En we moeten steeds alles schoonmaken. En hij is daar nu een net aan het maken en, op die bunker om die vogels te vangen.
0: Nou, tot zover een live verslag van de bezigheden rond de uitzendbunker. Dankjewel. Ga jij nu ook de muziek starten?
1: Ja, ik start de muziekje wel. Hier komt ie weer.

Wereldradio. Stem altijd af op jouw favoriete station KR1. Je kunt schrijven naar info@kr1.nl.

0: KR1.
1: Dat er heel netjes politieagenten beneden voor de voordeur. Gauw joh, kwaak die zender in de waasmaand. Gauw jongens, wegwijzen. Tot ziens.
0: KR1.

0: Dag luisteraar, wij gaan het hebben over drankverslaving. In ieder geval over verslavingen. Luistert u?
1: Ja.
0: Oké, dank u wel. We hebben een drankverslaving, we hebben een drugsverslaving, we hebben seksverslaving, we hebben alle soorten verslavingen wat je maar kan bedenken. Gokverslaving is er ook nog, zegt men, maar daar geloof ik niet in. Nu is er weer iets nieuws. Ja, zendverslaving is er ook geweest. Het is ook achterhaald. Men raakt ook heel snel in zijn kop gek. Door hoogfrequente stralingen en toestanden. Nu is de nieuwste verslaving. Eigenlijk is het een rage. Een rage. Een wereldomroep weer. Zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is Kennemer Radio 1.

0: FM Radio 1 was weer een lekker plaatje hier in de uitzendbunker. Fijn dat je nog steeds luistert, joh. En we hebben hier Mariska, die gaat even... Nee, dan moet je het doen ook. Wat je net deed. Die gaat even een liedje voor u zingen. Kom.
1: Manamana.

0: dit gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraat.
1: Dit is Kennemer Radio 1! Hey!
2: Wereldradio. KR1.
0: Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje, soms een half jaar, soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is
2: KR1.

Terwijl op sommige plekken van de wereld de temperatuur gaat dalen, beginnen de temperaturen hier te stijgen. Ik ga er zo wat even aan doen. DJ Tony gewoon weer op je radio. We gaan met twee uurtjes verder. Ik had inmiddels wat mailtjes binnen van diegene en dat gaan we straks even allemaal behandelen. We gaan gewoon even eerst een paar lekkere plaatjes draaien.

0: Dat was weer een lekker muziekje hier op KR1 World Radio. En we zijn hier de boel aan het afstellen in de bunker. Moet je horen wat hij aan het doen is daar in de zijruimte met de microfoons.
1: Okay.
0: Deze. Even wat zachter, hè?
1: Ja,
0: zo,
1: zet,
0: ja.
1: Hallo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ah, ah. Deze zo. Is wat zachter. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ah.
0: Ja, zo'n aankondiging heeft u nog nooit gehad. Geniet maar gauw van de muziek.

0: Daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat er achter die stalen deuren hier zit. Als we nou naar binnen gaan, misschien vinden we wel weer een andere gang. Zodat we snel uit de voeten kunnen komen.
1: Ja.

0: Even en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een...
1: Ik ken hem Radio 1 luisteraar.
2: Een bananemer met Ruud van Hemsker. Tú escuchas a Kenema Radio 1.
3: ¿Qué es? A mí no me sale.
4: Kenema Radio 1. You can count on the biggest.

De Pater de Ries hier. Ik wil u van harte proficiat wensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken. Ja, dag.

0: Lekker plaatje vanaf de bunker van KR1. Wat zeg je, boy?
1: Al die windmolens in zee vind ik ook in de weg staan, weet je dat? Het past helemaal geen zendschepen meer.
2: Nee, dat was een lekker plaatje, luisteraars. Jij hebt het over windmolens.
1: Ja, midden op de Noordzee. Je kan niet eens normaal meer met een... Je kan niet eens meer normaal met een boot erleggen om uit te zenden.
2: Nee. Precies. We kunnen er antennes op gaan maken op die windmolens.
1: Oh, dat zou nog kunnen.
0: En zo is er een oplossing voor ieder probleem bij KR1 Wereldradio. Ook voor het probleem van geen muziek hebben wij een oplossing, namelijk dit mooie nummer.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Dit is jouw nummer 1. Kennen Radio 1.

Oké, al die mensen die nu voor jou aan de gang zijn om dit radiostation op poten te houden. Geniet je er nog een beetje van, dat is mooi. En laat het ook vooral weten, zoals al deze mensen in deze brief. Hier een plaatje op verzoek, daar komt-ie.

0: So.
1: Wow.
0: Kondig jij even een plaatje af, zeg. Ja,
2: we zitten even met de knopjes te spelen.

0: landgenoten. U luistert naar mijn hofleverancier van die knijtertjes van hits.
1: Dit is Kermen Radio

0: ready. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
1: Het was weer een lekker muziekje hier. We hebben iemand, Ruudje, die heeft iemand aan de telefoon. Die zal ik even in de uitzending doen.
2: Hallo, Hoogheid.
3: Dag, Ruudje.
2: Oké. Nou, Hoogheid, leuk dat u mijn naam nog kent. Wilt u misschien nog iets zeggen tegen de luisteraars? Iets leuks of zo? U bent rechtstreeks in de uitzending.
1: Ja, daar hebben wij geen tijd voor, hoor. Ik draai weer gauw wat muziek.

0: is van mij.
1: Nee, wij zijn niet geflipt. Wij zijn prettig gestoord. Voor jou. Op deze zender. Kennemer Radio 1. Geniet ervan.

0: Zo, de plaat is alweer afgelopen. En we gaan alweer gauw naar de volgende. Wat loop je te mopperen, boy? Wat is er aan de hand, joh?
1: Dan komt die gore koffie nou weer wat aan. Maar heb je die nou weer uit de kelei getrokken of zo?
2: Dit is...

0: All right, KR1 World Radio, daar luister je nog steeds naar. En hiernaast zijn ze jingles aan het maken. Ik zet even de microfoon open, kunt u even meegenieten. En daarna weer een heerlijk plaatje, wereldwijd uitgezonden.
1: KR1. Moet ik het zo inspreken of zo? KR1.

0: Kennemerradio1.nl. 3, 2, 1.
1: Kennemerradio1.nl.
2: Als je van tevoren zegt
0: verborgen
2: wat de toon wordt.
1: Dat klinkt mooi.
0: Ja, goed hè?
1: Ja.

0: dat was... Even stil, want we gaan afkondigen. Gaat hij zitten lachen?
1: Oh ja.
0: Als het rode lampje aangaat, gaat hij altijd zitten lachen. Van de zenuwen waarschijnlijk. Dan moet hij u weer toespreken. Ja, het rode lampje gaat aan. Het plaatje is afgelopen, moet ik zeggen. En jij gaat nu weer een nieuwe aankondigen.
2: I'm in love. You best believe I'm in love, L-U-V.

0: briefje van de redactie in mijn handen gestopt.
1: De redactie?
0: Ja.
1: Ja, we hebben drie redacties. Drie keer in de week een nieuwe redactie.
0: Nou ja, je weet het wel. De laatste die we toen opgericht hebben. Want het loopt een beetje storm met allerlei gekke dingen.
1: Ja.
0: Er staat op een Sandra Hagestein. En die zegt van, kan ik niet iets doen bij Kennemer Radio 1? Van een dingetje inzingen of zo. Of muziek draaien. Nou ja, en er stond een telefoonnummer bij. Dus ik heb die Sandra heb ik gebeld. En, maar ja, toen kreeg ik een hele zware vrouwenstem aan de telefoon. Van, met Sandra.
1: Met Sandra.
0: En ze wilde iets van inzingen. En zo. Ik denk, nou. Ja, maar ja, wat moet ik daar nou mee? We kunnen er wel.
1: Jij wou toch ook de bunker roze schilderen. Ja. Met die gay pride toestand. Dan gaan we gewoon een tweede kanaal beginnen voor het transseksuele. En dan allemaal zulke presentatoren.
0: Je hebt tegenwoordig toch van die knopje.
1: Met Sandra.
0: Er zit toch een knopje bij de muziek en dan kun je toch dat je de stemmetje wat hoger kan laten klinken.
1: Ja, oma.
2: Ja, oma, hallo. Ja, zo'n
1: ja.
0: En dan, maar ook met toerental. Vroeger ging je met een plaatje harder draaien.
1: Oh ja, dat kan.
0: En dan maak je het even de stemmetje wat hoger.
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Ja, dus ja. Sandra, er is nog hoop. Mocht je luisteren. We gaan je benaderen.
1: Wat een idee.
0: Ja.
1: En als we dan een lollig bui zijn, maken we er een smurf van.
2: Heeft u een smurf als presentator, luisteraar?
1: Ja, oké. Okay. Nou, leuk joh. Ja. Sandra, hoe zou ze eruit zien? Zou hij een jurk aan hebben? Of zou het gewoon een vrouw zijn met een donkere stem?
0: Nou, het is een vrouw met een donkere stem.
1: Oh ja, sorry Sandra, sorry.
0: En als ik daar een beeld moet bij vormen, dan zie ik gewoon een spijkerbroek met een grote slobbertrui.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Nee, ja. Ja, goed idee. We maken er gewoon elektronisch
0: En laten we haar gewoon zingen.
1: Een meisje van.
0: Zij kan wel die reclame maken van die snackbar van de notenbalk.
3: De notenbalk.
1: Ja, ook een adverteerder van ons geweest, ja. We hebben wel 1000 adverteerders gehad. Maar goed, daar hebben we het niet over. Leuk idee, Sandra. Hartelijk welkom. En sorry dat we van die rare dingen over je zeiden.
0: Kunnen toch?
1: Ja.
3: En dan hier een plaatje voor Sandra. Oh yeah, baby. KR1 Travestieten Radio. Oh yeah.

0: toestand, luisteraars. Een plaatje voor Erik. Erik uit Nieuw-Zeeland. En die vraagt hier een plaatje aan. Nieuw-Zeeland, dat ligt ergens bij. Waar ligt dat, boy? Weet je dat?
1: Ja, weet je dat?
2: Ik zei net Schagen.
0: Ja, dat ligt vast ergens bij Schagen. Nieuw-Zeeland. En ja,
1: Nee. Dat is dat opgespoten eiland daar bij...
2: In het buitenland heb je ook nog een Schagen.
1: Daar bij Vlissingen, toch?
2: Buitenland is er ook nog Schagen.
1: Ze daar toch een tulp in zee gaan spuiten. Dat is nu klaar. En dat is nu Nieuw-Zeeland, ja.
0: Oké.
2: Heb jij dat bedacht?
0: Ja, geen idee.
2: Maar kunstwerk.
0: Erik, nou, Erik, we behandelen je bezoekje wel na de volgende plaat.
2: Al die...
3: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
4: You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

0: we trouwens van de zomer nog naar Spanje?
1: Ja, dat is, ligt wel in de planning, hè, om naar Benidorm te gaan. Ja.
0: Oh, dat zijn we vroeger ook geweest.
1: Ja, en daar hebben we natuurlijk nog steeds het promotieteam van vroeger ook. Van de, zeg maar, de vorige generatie KR1'ers. En die zijn inmiddels ook al oud geworden.
0: Ja, we zijn al een aantal jaartjes verder, ja.
1: Ja, maar er is een nieuw promotieteam. Die hoorde ik op de radio. Ik hoor nu allemaal jingles. Die zijn opgenomen door Nico of zo, hè?
0: Ja.
1: Of door jou, ik weet niet.
0: Nou, ik mocht erbij staan. Ik moest die meisjes selecteren op stemhoogte.
1: Alleen op stemhoogte?
0: Ja.
1: Ja. En lukte dat een beetje?
0: Nou, het ging wel lastig. Want er zit, maar er zitten ook een paar boerinnen bij. Die hebben een hele hoge stem.
1: Is het serieus?
0: Ja, ik weet niet. Misschien omdat er een koe af en toe op hun teen staat of zo.
1: Ja, ik vond het leuke jingles. Ik hoor ze de hele dag.
0: Ja, goed. Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Ja, toch?
1: Ja.
0: En die meiden hebben er ook schik in.
1: Nou, misschien komt er zo wel een leuk Spaans plaatje. Of een ander plaatje. Wat ga je draaien?
0: Nou, iets van...
1: Erik van Inkel is er nu. Wat ga je draaien, Erik? Oh. Nee, eerst even wat anders, zegt hij. Hij zoekt wel even wat. Komend uur komt er wel een Spaans plaatje. Ja, ik heb hem in mijn oortje, die Erik. Die hoor jij niet.

0: We gaan het eens even hebben over de Europese uitzendingen van Kennen We Radio 1. Want er zijn een paar ideeën ontstaan om Europees de boer op te gaan met de roadshow. Er is een band die een Europese tour maakt. En die wil dan dat wij ook meegaan met de radio-uitzending, omdat we tegenwoordig de nieuwe wereldomroep worden genoemd. Wat vind je daarvan? Moeten we wel een paar discjockeys meesturen?
1: Nou, kunnen we wel doen. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, gaan we doen. Oké, nou, dat is bij deze besloten.
1: Nou, dat is snel.
0: Ja, dat is snel. Ik weet niet of wie er mee eens is, maar we hebben er 12 mensen zo die we moeten vragen om toestemming. Maar
1: apparatuur hebben we genoeg. Dat is het niet aan.
0: Dat staat hier opgestapeld in zaal 2 in de bunker.
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: en juego.
1: Dit is Kennemer Radio 1. Dit is Kennemer Radio 1. Dit is Kennemer Radio 1.

Bliksems. Het leven zit vol met verrassingen. Gelukkig is er KNM Radio 1. Ook jou. Nummer 1.

Liefie, liefie, het is tijd om op te staan, wakker worden. Rek je maar even lekker uit en als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
1: Zenders? Wat voor zenders?
0: Nou, gewoon zenders.
1: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
0: Nepzenders?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Nou, doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.

0: Joehoe!
1: Dit is Kennen We Radio 1!
0: Er is telefoon, zeg maar. Er is telefoon. Er is telefoon!
2: Ach, kerel, man, je bent...

Radio Hypnose les 1 op KR1. Sluit uw ogen en denk dat u in een mooie bunker bent. Met allemaal prachtige promotieteam mensen. Dan drukt u op de knop waar de muziek uitkomt.

0: Hoe was het ook weer met die zwarte marktgeluiden? Magala, magala,
1: magala! Ja, dat is echt wereldradio. En nu weer een echt wereldmuziekje voor je.

0: ga even benzine halen. Let jij even op de muziek, zodat het blijft draaien?
1: Ja, ik hoop het, want ik ga ook even een broodje pindakaas smeren in de... Of doe jij dat even, Nico?
2: Ik ga wandelen.
0: Is op.
1: Nee, Nico gaat wandelen, zegt hij.

0: Zeg Bart, ik heb gisteren, ik weet niet of jij het gehoord hebt, maar op die deur onder de bunker, daar beneden, daar hebben ze bij die andere stalen deur met dat groene slot erop. Daar hoorde ik kloppen op die deur.
1: Wat? Als je binnen was, hoorde jij kloppen?
0: Ja.
1: Ah joh.
0: Ik moest even, ik moest even wat muziek pakken nog van beneden.
1: Was het 's nachts?
0: Nee, het was een uur of zeven ongeveer.
1: En je was alleen of was je samen met meer?
0: Nee, ik was alleen en ik hoorde kloppen op die deur. Ik denk, hoe kan dat nou?
1: Horrorfilm.
0: Ja, maar het zal toch niet wezen dat ze vanuit de bijbunker door het gangpad.
1: Nee, die geheimgang die is niet toegankelijk. Althans, hij is wel toegankelijk, maar meestal hebben ze die deur dicht.
0: Ik heb niks gezegd, ik ben maar weggegaan. Maar zullen we straks eventjes kijken?
1: De fanclub die zit daar ook meestal, maar die hebben niet de sleutel van die gang.
0: Daarom, ik vond het een beetje raar.
1: Ja, we gaan even kijken. Misschien tijdens de uitzending nemen we de microfoon mee en dan gaan we eens even kijken. Misschien was het wel een geest van een Tweede Wereldoorlog veteraan of zo.
2: KR1, andere radio, vanuit een bunker in de Kennemerduin.

0: Zo, we hebben hier Shirley. Shirley, deze plaat is voor jou.
1: Is dat Shirley Bassey?
0: Nee, dat is Shirley. Die man die vraagt elke dag een plaat aan hier.
1: Ja, maar er zijn meer...
0: Deze is voor Shirley. Hou je mond, draai het.

0: Nee. Dat is Shirley. Die man die vraagt elke dag een plaat aan hier.
1: Ja, oh, ja. Oh, dat die weet Shirley. Je ondertussen ja, wel. Ja, maar er zijn meer...
0: Deze is voor Shirley. Hou je mond. Draai er.

0: zeemeeuw op de antenne.
1: Oh jee. Nou, dan kunnen we zo meteen gestoofde zeemeeuw eten, luisteraars. Want ja, hij houdt het wel lang vol. Meestal schrikken ze zich rot van die stralingen.
0: Maar het is ook lekker warm voor ze. Zeker nu. Buiten is het natuurlijk hartstikke koud. En dan kunnen ze voeten warmen, toch?
1: Ja, dat is waar. Lekker gebraden zeemeeuwpootjes. We vinden ze regelmatig hier onder aan de mast. We hebben weer wat fijne muziek, zoals deze.

Abracadabra. Daar zijn we nog steeds. En heel fijn dat je luistert, want dan zit ik hier niet voor niks in de studio. Nee, ik zit er niet alleen hoor. Er zitten nog een paar mensen heel druk te doen met techniek en met jingles en met zenderdingenachtige, weet ik veel, computers en allemaal voor jou. Geniet ervan.

0: Ik vind niet dat dit kan. We zitten hier te presenteren met een stukje cake. Ja, en het is zelf gebakken door Angelique. Hier in het kleine oventje in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Man, doe niet op het mengpaneel. Hey.
1: Ja, nou, sorry hoor. Jeetje. Ja, ik kan ook niet zeggen.
0: Wat een toestand. Zet er gauw muziek. Dan pak ik een stof in een blik.
1: Oké. Ga ik ook even koffie zetten.

0: Ja, hallo, hier is Ali Shram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: The weather is always fine with KR1 online.

0: Wat een genot.
1: Wat een genot.
0: Ja, wat een genot. En wij maken er het beste van. En we hopen dat je er ontzettend veel van geniet. Dat hopen wij. We hebben hier een leuk plaatje. Zet hem lekker hard.

Hallo DJ's en luisteraars. Mijn naam is Joost de Vries en ik wil jullie een ontzettend prettig kerstfeest toewensen. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal nieuwjaar. Voor meer informatie kijk eens op www.boekjoost.nl.

0: Heb jij trouwens die rode gezien? Van het promotieteam. Die is nieuw.
1: Nee.
0: Leuk. Ja, ze is heel leuk. Maar dat zie je dan straks wel. Ze komt.
1: Van boven of van naar beneden?
0: Ze komt in de bunker, man. Die meiden komen altijd in de bunker.

0: break my heart.
1: Ja, goeiedag, hem. Spreek dan met broer Harm, hè. Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ha, ha, bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

Dedim.

0: Ja, nu heb ik een klacht gekregen.
1: Ja? Oh ja, van...
0: Van Clara, over de te strakke shirtjes die we hebben gegeven.
1: Nou ja, goed. Ze had gewoon de maat te klein gekozen natuurlijk.
0: Nee, ja, oké. Maar ik heb stretch. Ik kon voor stretch kiezen. Dus ik zag dat wel zitten, stretch.
1: Ja, maar goed. Je hebt stretch in stretch. Je hebt ook stretch in M en je hebt stretch in L.
0: Ja, geen idee. Maar zij klaagt nu van, ja, nu je ziet alles zitten. Ik zei, nou ja, goed, het zij zo. Dat geeft toch niet. Maar de rest vond het wel oké. Okay, dus nou ja, we zien het wel.
1: Zolang ze het niet koud hebben, gaat het goed.
0: Ja, in elk geval, Clara, deze is voor jou. Lekker plaatje.

0: Letitia, die komt uit Brussel en die doet de groeten aan Ruud van Heemskerk.
1: Ook al.
0: Ja, en die wil een leuk plaatje horen, dus zeg even wat.
1: Hallo Suzette, we gaan je plaat voor je draaien. Leuk dat je even contact met ons opneemt.
0: Nee, Letitia, hier op de chat. Letitia heet ze.
1: Ja, oké, maar ik heb er een beetje een koosnaapje gegeven.
0: Oké, komt-ie.

0: af, vooruit, naar hier dan.
1: We zitten hier even met z'n tweeën in de presentatiecel. Ja, dat is een soort isoleercel, hè? Ze willen ons altijd een beetje opsluiten in een isoleercel, hè?
2: Ja, er is ruimte genoeg, maar wij moeten altijd in een klein hokje gestopt worden.
1: Ja, waarschijnlijk zijn we anders een beetje gevaarlijk of zo. Zo'n isoleercel. Straks komen ze met een dwangbuis, als er maar een microfoon staat.
2: Er zit wel een zware deur hier dan met een zwaar slot in.
1: Zie je, we zijn er gewoon ingetuimd hier in die uitzendbunker.
2: Hebben wij dat weer?
1: Gelukkig zitten de knopjes. Als ik hier op druk, gaat de muziek spelen.

Hier volgt een dienstmededeling. Zet uw tablet, smartphone, computer of smart TV op Kennemer Radio 1, KR1 Wereldradio. Tot zover deze dienstmededeling.

0: Dit is KRO-1 World Radio. Fijn dat je nog luistert en wij zijn wel lekker goed wakker. Waar je ook bent, er zijn nu plekken op de wereld waar het nacht is en waar het dag is. Alleen Ruud van Heemskerk hier naast mij zit te slapen. Ik zal even de deur opengooien. Wacht even, even. Zo, er komt een wat koude tocht. Hey!
1: Hi, yo!
0: Hey, je moet even presenteren, de mensen zitten te luisteren.
1: Ja. Ik was even weggedommeld.
0: Ja, we hebben reacties van militairen die uitgezonden zijn op het moment. En die luisteren nu naar KRO-1 World Service. De opvolger van de Radio Nederland Wereldomroep. En daar moet je even wat tegen zeggen nu, ter plekke.
1: Nou, goedemiddag.
0: Ja, of goedenochtend. Ze zitten over de hele wereld. Goedenavond.
1: Ja, we hebben veel tijdverschil, hè?
0: Ja. In elk geval, daarom houden wij de tijd hier onzijdig. Maar deze wordt voor jullie. Leuk plaatje.
2: KR1 World Radio.

0: Doe je nou, Ruud? Vind je het vervelend hoor? Ja, ik vind het ook een beetje vervelend hoor, af en toe. Hier op die Kennemer. Nou ja, het is wel het grafste seizoen ter wereld.
1: Ja.

0: Staat de microfoon dicht? Hey, als wij nou, voor de geinen, die Uros aan de trekhaak van Stegeman zijn auto maken, daar op het parkeerterreintje aan het eind van het pad, dan trekt dat beest waarschijnlijk het halve bos in. Zullen we dat doen?
1: Ja, dat lijkt me nou echt een goed idee, Bart.

0: Als we nou die ontzinschip nemen, Ruud. Boy heeft een idee om de windmolens te benutten voor iets nuttigs.
1: Op een zendschip, die windmolens.
0: Stroom genoeg daar, dus ze kunnen een grote zender neerzetten.
2: Nou, het gaat niet op onze nieuwe boot nu, want daar is hij te klein voor.
0: Nee, oké. Okay,
1: nou, ja. Weer een nieuwe boot. Eerst een bunker, nou dit weer. Wat wordt het volgende?
0: Op de nieuwe boot zit maar 5000 watt. Maar kunt u wel ontvangen langs de kust. Dus luister op de middengolf. We gaan weer wat muziek draaien, zoals deze. Druk eens op de knop.
1: Ja, komt ie hoor.

Hallo, hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Radio. Puh, die is niet normaal zoveel praten, hè? Muziek.

0: Hey, dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Op dit tijdstip mag ik wel zeggen. Een duo-presentatie Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik moest even nadenken wat mijn naam is. Want in deze bunker wordt mijn geheugen niet beter. Komt vast door het vocht, Ruud.
1: Ja, het is erg koud hier.
0: Nou, dat mag je zeker zeggen.
1: Het is zeker 12 graden.
0: Ja, nou dat valt wel mee eigenlijk. We hebben het wel kouder meegemaakt.
1: Ja. Oh, tussen de tulpenbollen.
0: Zo
1: ja.
0: Is het. We hebben een leuk plaatje hier voor jou. Terwijl we kijken naar de vreemde taferelen buiten. Maar dat hoor je dan nog wel. Je hebt een leuk plaatje uitgezocht. Een beetje om het warm te krijgen, toch?
1: Ja, ik heb warme muziek. Rechtstreeks uit Duitsland vandaan.
0: Ja, nou dat komt straks. Eerst komt dit.
2: Dit is het vrouwelijkste radio.

0: Dat was weer een lekker muziekje op KR1. We gaan het eens even hebben over Afrika, Ruud van Eemskerk.
1: Alweer Afrika.
0: Ja, en daar kunnen we ook luisteraars kweken, want die spreken ook Nederlands.
1: Oh ja?
0: Hebben we daar geen luisteraars?
1: Dan oh ja, spreken we Nederlands. Ja. Een beetje gebroken Nederlands is dat.
0: Een aantal mensen spreken daar ja. Nederlands. Ja, dat klinkt een beetje raar. Het klinkt net een beetje...
1: Belgisch.
0: Belgisch, ja. Ja.
1: Oké, okay, maar rooibos thee, dat kennen ze dus goed daar.
0: Ja, ja, dat is daar bekend hoor. Maar dat drink ik dan. En waarom had ik het over rooibos thee eigenlijk? Geen idee.
1: Omdat ik koffie wilde hebben.
0: Omdat je koffie wilde hebben. Ja, dat was het punt. Oh ja, dat je de geniet cafeïne, dat je beter aan de rooibos thee kan, dan word je niet cafeïne verslaafd. Dan hoef je niet steeds.
2: KR1 World Radio is verslavend. Hou hem aan. De hele dag.

Mijn naam is Nico Stegeman en ik zit weer achter de knoppen hier bij Kennemer Radio 1 KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie. Waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1. Want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten. En deze plaat is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spiel eens.

0: Subway.
1: Wij zijn een stel maffe apen. Voor jou. Dit is jouw KR1 World Radio. Vanuit de bunker in de Hollandse Duinen.

Mike heeft weer een plaat aangevraagd. Op KR1 Wereldradio. Daar komt-ie.

0: Dat was een romantisch nummertje. Oh. Wat? Pardon? Ik weet niet wat hij in Studio 2 aan het doen is. Ik kan hem niet zien door het ruitje. Maar ik zal eens even op het ruitje tikken. Hé, hey, wat ben je aan het doen, man? Oh.
1: Moet ik nou de bewaking bellen of plaatje draaien? Of allebei? U gaat het horen.

0: hier een gezellige pool en we hebben mooi uitzicht. Bij het programma van Boy Bensdorp. Zeg Boy, je weet toch wel dat er hier een rookverbod is, hè, in de bunker?
1: Dat zeg je nou wel, maar dat weet ik zo net nog niet hoor.

Heerlijk, heerlijk. Geniet jij ook zo? Oh ja, ja, wij ook. En het is een vrolijke boel hier in de studio. We hopen dat het ook een vrolijke boel is bij jou. Maak het beste van het leven. Zet het gewoon aan de hele dag. Je weet waar we zijn.

0: Man, man, man, er zit daar zo'n oeros over onze studioruit te likken. Wat doe jij eraan? Jaag jij hem weg of doe ik het?
1: Ik jaag hem niet weg. Dat doet me denken een beetje aan die reclame, dat hij cool achter je aankomt. Nee, dat begint niet.

0: Morgan. Wat heb jij met Morgan van Heemskerk?
1: Morgan, nou, die kwam ik nog eens tegen op de markt
0: van
1: in IJmuiden op plein 45.
0: Ja.
1: En die kwam naar me toe en hij zei, geef even jullie e-mailadres. Want hij zou dan een briefje naar ons schrijven voor een plaatje aan te vragen. Maar hij is zelf ook DJ. Hij wil graag ook iets doen bij Kennemer Radio 1 of KR1. We hebben het natuurlijk heel mooi afgekort nu tegenwoordig. En hij wil graag een uurtje presenteren bij ons. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, gaan we doen. En daarna mag jij hem weer ontslaan?
1: Nee.
0: Dat is wat jij doet.
1: Dat zou wel kunnen. Maar we gaan eerst even kijken of hij het ook kan natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk best wel heel moeilijk hoor.
0: Ja, wij houden een slag om de arm. Goed zo.
1: Je bent ontslagen!

0: Hier in de
1: frisse bunker.
0: Ja, het is koud. Zomer en winter, het is hier altijd koud. Het is hier een soort vrieskast.
2: Ja, en die kachel die begeeft dat af en toe hier. Het is toch wel eigenlijk tijd dat het ding vervangen gaat worden.
0: Ja, nou, de enige reden dat ik hier kom met mijn winterjas aan, dat is natuurlijk de gezelligheid van de mannen en vooral vrouwen die hier altijd zo gezellig aan het doen zijn.
2: Het doet me denken aan Radio West Nederland van toen de tijd. Was het ook zo vreselijk koud. Toen zaten we in die bunker daar bij tussen de bollen.
0: Egmond Binnen, ja. Helemaal vrijstaand, luisteraars. Aan de rand van de duinen, ja.
2: Oh, vreselijke tijd.
0: Nou ja, het was wel ja en nee. Ze hadden een in- en uitschuifbare mast van 32 meter.
2: Ja, en zei mijn vrouw verdacht ook.
0: Ja. Millimeter.
2: Oh.
0: Je schuifmaat gebruiken. Maar waar hebben we het dan wel? Wat zo? Oh ja, West-Nederland. Ja. Nee, dat er een halve meter sneeuw lag. En toen waren we ingesneeuwd. Konden we niet meer weg.
2: Goh, nou.
0: Ja, dat was wel wat.
2: Het was wel baggeren.
0: Ja, we hebben iets veel over gehad voor de luisteraars. En nog steeds, want nu zitten wij hier te ontberen hier met internet. Gelukkig hebben we hier ook nog die zenderkoeling. Want wij zitten niet alleen op internet. Hè? We zitten ook op de middengolf, de korte golf en de FM.
2: Ja.
3: KR1 World Radio on internet. FM, AM en shortwave. KR1 World Radio. All around the globe.

0: American country.
1: De hartelijke groeten aan onze Amerikaanse luisteraars op dit moment. Alle Nederlandse emigranten die daar naar de nieuwe wereldomroep KR1 luisteren. Hi there.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Kenradio.

Muziek voor iedereen. Met in het komende aantal minuten ondergetekende achter het apparaat en achter de micro. Tony Bouwman is mijn naam. Voor als we het nog niet hadden begrepen. En wij gaan ze weer draaien om en om.

0: 小心。
1: Uitzend bunker. Bloem durft hier nooit in. Nou durf je wel een einde wel, Bloem.
2: Ja, ze was...
1: Ah, kijk, daar komt ze aan, hoor. Ze trekt die deur gewoon open. Of ze was bang alleen in de studio. Dat ben ook natuurlijk. Draai maar weer een plaatje, Oscar.
3: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
4: Wereldomroep vanuit de

0: bruisen van energie.
1: Energie.
0: Altijd nieuw.
2: Altijd nieuw.
0: Altijd vers.
2: Altijd vers.
3: Jong, fris en vrolijk. Niet zonder flauwekul.
0: Flauwekul.
3: De hits.
2: Knallen.
3: Knallen uit je speakers.

Ja, het is hier een lekkere boel hier in de studio. Ruud die maakt er een lekker zootje van. En ook Carlo die is aan het dansen. Ja, dat heb je wel eens. We gaan lekker door. Luister hier eens naar.

0: Ik heb een biertap gekocht.
1: Ach ja? Maar die mag hier de bunker niet in, of hij moet alcoholvrij zijn, die biertap.
0: Nee, voor in het tuinhuis.
1: Oh ja, het tuinhuis. Dat is leuk, ja.
2: Die staat 100 meter verder, toch?
0: Ja.
2: Nou, niemand die het ziet.
0: Daarom. En dan kunnen we mooi af en toe een vaatje even huren. En dan gaan we met z'n allen even bieren.
2: Ja.
1: Tot zover deze dienstmededeling.
2: En daarna weer uitzenden.
1: En dan nu de volgende plaat.
2: Na het bieren weer uitzenden, zeker. Kom maar zo op de radio.

0: Oh, oh, oh.
1: Niet omdat dat kan, maar omdat het moet. Dus drieën, leuk.
2: Ja, luisteraars, we gaan even live een jingle inzingen na deze muziek. Wat wou je doen?
1: Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Die reclame hebben het andersom, hè?
2: En dan kan
1: ik heb Tom gedraaid.
0: Nog even.

0: Alright, lekker plaatje. Op KR1 Wereldradio draaiden wij voor Trini in Nieuw-Zeeland. En Boy Benstorp hier naast mij, die gaat helemaal uit zijn dak voor de volgende plaat.
1: Hey, dat is hem allemaal, joh.

0: Oké. Was een lekker plaatje weer. Ja, mooie muziek vandaag, vind ik. We hebben lekker hard staan buiten. Op de hoofdtelefoon. Ja, we lopen af en toe rondjes hier. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, wat doe je trouwens met dat blikje, boy? Er is hier een alcoholverbod in de bunker. Wat zeg je?
1: Daar moet op gedronken worden.
0: Jongen.

0: Oké, was een lekker plaatje weer. Ja, mooie muziek vandaag, vind ik. We hebben hem lekker hard staan buiten. Op de hoofdtelefoon. Ja, we lopen af en toe rondjes hier. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, wat doe je trouwens met dat blikje, boy? Er is hier een alcoholverbod in de bunker. Wat zeg je?
1: Ja, moet dat gedronken worden.
0: Jongen.

0: Zo. Bent u er weer, luisteraar? Ja, we lopen hier in de catacomben onder de uitzendbunker in Holland. Je ziet ook niks zonder zaklantaarn. Het is hier echt donkerder dan donker. En je hoort niks door die dikke muren. Nou ja, je hoort dan inderdaad Stegeman herrie maken met die deur. Maar...
1: Nou, hier zit een zoutje spinnenrag. Ga maar even een stukje verder op.
0: Ja.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse bunker.

0: Zijn we aangekomen bij Brigitte. En deze keer niet Bordeaux, maar Brigitte van Veen. En zij woont in Bad Hoeverdorp. En kun jij dat verder lezen, Bart, wat er staat?
1: Bad Hoeverdorp, even kijken. Heb je het uitgeprint? Ja. Hallo jongens, ik ben Brigitte, ik woon in Bad Hoeverdorp. Nou, dat heb je toch zomaar kunnen lezen.
0: Ja.
1: Ik luister sinds een paar maanden naar KR1, want mijn vriend luistert vaak. En die had het dan weer van zijn vader. Nou, interessant. Jongens, jullie hebben een verzoekplatenprogramma, maar ik heb een speciaal plaatje aangevraagd nu. En die vraag ik aan voor een speciaal iemand, namelijk voor mijn tante, die mij altijd zo helpt met mijn huiswerk. Dus, ze zou nu luisteren, dus ik hoop dat jullie hem nu kunnen draaien. En ze heeft dit een half uur geleden pas gestuurd, zeg. Nou, daar komt-ie. Hoe heet ze? Brigitte?
0: Brigitte, ja.
1: Daar komt-ie. Een speciaal plaatje.

0: Zo, dat was een lekker plaatje. Die draaiden wij voor Heino. En Heino, die heeft een Duitse vader, een Nederlandse moeder. Maar die luistert naar KR1 in München.
1: Zo.
0: Wat?
1: Nou,
0: ja, zeg het eens.
1: Nou, ik zat net even te kijken op het internet. En we hebben ontzettend veel luisteraars in Amerika.
0: Ja, maar dit is Duitsland. Ja. München is Duitsland, hoor.
1: Kun je ook een beetje Duits spreken dan?
0: Ja, ik spreek een beetje Duits. Ik ben geen Duitser. Aber dit is der Rundfunk. Guten Tag. Dit is der Rundfunk. Kennen we Radio 1. Auf der Kurzwelle. In der Internet. Jawohl. Nou, dat is toch redelijk, hè?
1: Ja, en mijn Duitse talen is niet zo snel. Maar aber das komen nog wel.
0: Don't mention the war. Wat zeg ik nou?

0: Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha?
1: K-R-1
0: Wie de fok jij, fok wie, ha? Huh? Wie, wie,

blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: Lekker dat je nog steeds luistert. Kijk nou, Boy Bensdorp doet de deur van de koelkast dicht. Mooi boy, muziek met uitzicht. Ja, het is een mirakel. Toch, Ruud?
1: Het is een miracle.
2: KR1, KR1, miracle.

radio-nieuwsdienst verzorgd door Keir Wan. Het nieuws. Mijn man was lek. Dit was het nieuws.

0: Oh, baby. Ja, ik moet niet zo zwoel gaan praten, want voor je het weet heb je als DJ allemaal van die groupies achter je aan, weet je wel. Ja, het overkomt ons allemaal wel eens. Heb je wel eens gekeken naar The Boat That Rocked, de film? Nou, daar moet je eens naar kijken, of google het eens, The Boat That Rocked. Gaat er over DJ's trouwens. Ja, heerlijk. In elk geval, wij zijn DJ's en wij maken jouw leven beter op dit speciale radiostation. Want zoals ons, met onze muziekmix is het toch ineens, zeg nou zelf. Luister hier eens naar.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Doe even de microfoon aan. Wij doen nu een duo-presentatie. En zometeen komt er een dame van het promotieteam. En dan wordt het een trio-presentatie. Maar daar zullen we u niet mee lastigvallen. Ik vind dat we wel lekkere muziek hebben, laatste uur. Ik heb hem even lekker hard gehad. En we gaan nu even wat anders doen. Want we gaan even een wandeling maken in het bos met een Walkman op. Vind je dat geen goed idee?
1: Ja, gaan we dan paddenstoelen zoeken?
0: Ja, paddo's. Die voeren we aan de DJ's. Dan krijg je hele vreemde muziekmixen van. Ja, dat is heel bijzonder.

0: uit de bunker.
1: Dit is Kennen We Radio 1!
2: Dit is de plek waar je de hits hoort.

Hi, ik ben Angelique, jouw gastvrouw op KRE. Nou ja, gastvrouw. Alhoewel, ik ben voor alles in. Vooral voor maffe muziek laten horen met de groetjes uit de Hollandse duinen. Heb je alles op de website al gelezen? Je zal versteld staan.

0: steeds geen koffie met koek ontvangen. Mocht er iemand luisteren. Mayday, mayday. We are in the bunker here. And that's a big problem. We don't have coffee and we don't have cookies. So, en mocht er een Nederlandse medewerker luisteren, breng even koffie met koek. Ja. Want jij kan niet zonder, hè?
1: Desnoods met een drone.
0: Een drone, ja. Zo. Nou, dan moeten wij de zender uitzetten. Want dat stoort natuurlijk op de drone. En dan stort hij neer.

0: Hallo? Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
1: KR1.
0: Puh, je is niet normaal zoveel praten, hè? Muziek!

0: Meer muziek. Speciaal voor jou. Geselecteerd voor jouw vrolijkheid.
1: Ja! Yeah.

0: Oké. Okay. Ja, dit is toch niet te geloven. We hebben hier Maaike.
1: Ja.
0: Ja, en die stuurt een foto mee. Wil je die zien?
1: Nou, vooruit.
0: Ja, kijk, dit is Maaike in badpak.
1: Oh, nou, dat is, wil ik al een avondje mee even een borreltje gaan drinken.
0: Ja, ja, ik zit even de e-mails door te nemen en ik heb de plaat niet afgekondigd. Ik ben het weer even kwijt. Wat hadden we gedraaid? Maakt niet uit. Fijn dat je luistert. Plaatje van, of een e-mail van Maaike gehad en die staat hier in badpak. Ik had gisteren, namelijk tijdens de nachtuitzending, was ik in een melige bui en vroeg ik of dames de foto's wilden sturen in badpak voor een badpakverkiezing. KR Miss KR One.
1: Ja, nou, het ziet er goed uit.
0: We hebben 4 inzendingen gehad. Dat is niet veel, maar toch.
1: Maar toch, ja, toch leuk dat ze wat sturen naar ons, toch?
0: Dus hoe beoordeel jij Maaike in een rood badpak?
1: Nou, ik geef haar toch wel een 8 om te beginnen. Ja, goed zo. De rondingen zien er allemaal op zijn plek.
0: Ja, jij wil rondingen op de juiste plek? Ja, ben ik ook voor rondingen. En ik ben ook voor muziek zoals deze.

fijn dat je luistert naar Kennemer Radio 1. Dit is Atje Bisker. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ik vind het wel een beetje zielig eigenlijk. We hebben prikkeldraad rond de bunker gespannen tegen de kijkers. En daar hangen nu allemaal stukken kledingstuk aan.
1: Ja, dat is allemaal... ik vroeg me al af, hoe kan dat nou? Maar ja, nu snap ik het. Dan klimmen ze eroverheen en dan trekken ze een winkelhaken in die broek. Of jurk of wat dan ook. En dan op die manier ziet het er toch ook wel weer een beetje feestelijk uit, toch? Al die lapjes stof aan de prikkeldraad.
0: Het wordt een beetje feestelijk rond de uitzendbunker hier in de Kennemerduinen.
1: U kunt het allemaal terugzien via de webcam en als u maar lang genoeg kijkt, dan ziet u zelf van alles voorbij komen. En ook wel leuke stelletjes in de duin die hier in een duinpannetje liggen.
0: Ja, ik zag een laatste paar. Ja, die blonde.
1: Ja.
0: Ja, die hadden niks in de gaten.
1: En die camera die draait af en toe in de rondte en dan kijkt hij weer eventjes op het strand.
0: Ja, jij zoomt hem af en toe in. Op die stelletjes valt me op. Dat vind ik ook wel een beetje bijzonder eigenlijk.
1: Ja, om te kijken of ze op Kennemer Radio 1 hebben afgestemd.
0: Ja, uiteraard.
1: Want ja, ze komen ook met transistorradio's natuurlijk.
0: Kijk en luister onderzoek, luisteraar. Ja, goed zo. ik dacht van, nou die jongen heeft ooit gynaecoloog willen worden of zo. Toen ik laatst zag.
1: Dat is weer heel wat anders, ja.
0: Ja, maar ja, jij bediende hem, dus dan snap ik het wel. Het is dokter Ruud.
1: Nou, ik heb vroeger wel doktertje gespeeld.
0: Ja, ik ook wel, ja.
1: Ja, heb jij dat ook gedaan?
0: Oh ja. Ik kan er wel over uitweiden, maar...
1: Ik moest altijd kijken of er een zere arm hadden of zo. En dan keek ik een Mirtellaatje eromheen leggen en dat soort dingen.
0: Ja, nee, bij mij waren het meer ook andere lichaamsdelen die ik goed onderzocht, luisteraars.
1: Tenen?
0: Nee, ik ben nooit zo'n tenentype geweest. Oh. Nee, ik had, mijn vriendin had meestal wel tenen.
1: Of, dat wel. Misschien hoofdluis zoeken.
0: Ja, nee, dat, ja. Oh, dat kunnen we wel weer eens invoeren. Want volgens mij heeft Boy Bensdorp, die lamp zo, wat loop je te krabben, man?
1: Ja, daar hebben we de foto van op de website gezet. En,
0: ja, van Boy, ja.
1: Ja, van Boy. Je kunt het zien, luisteraars, een hartstikke leuke foto van Boy.
0: Wist je dat Boy Bensdorp, dat is geen geintje trouwens, dat hij een grote mast op zijn arm heeft getatoeëerd, een uitzendmast?
1: Ja.
0: Ja, serieus.
1: En steekt hij er ook uit, onderuit?
0: Nee, het is gewoon een getatoeëerde mast.
1: Ja. Oh, getatoeëerd.
0: Hij is helemaal radio freak, ja. Wij nemen ook alleen maar freaks aan. Dat hoor je wel aan deze plaat.

0: luisteraars. We hebben weer een mail gekregen van Marta. En Marta, die komt oorspronkelijk uit Spanje. Nou, dat is leuk. Marta. Jij spreekt toch een paar woordjes Spaans?
1: Ja, dat wel. Maar Marta is gewoon Marta, hoor.
0: Ja, maar zeggen ze even wat leuks tegen Marta. Ze is oorspronkelijk uit Spanje.
1: Hola, Marta. ¿Cómo te llamas?
0: Ja, goed zo. Ik begreep er niks van, maar trek je sexy pyjama aan, zei hij, geloof ik.
1: Nee, ik zei van hoe heet je?
0: Oh, nou, het zal wel.
1: Achternaam dan, maar dat zal wel weer González wezen of zo. Want ze heten toch allemaal González daar, toch?
0: Ja, ze heten allemaal González. Ik zit vaak in de tuin en dan heb ik jullie op, want wij hebben wifi in de tuin. En dan kan ik hem prima horen op mijn smartphone. Ik wil dan bij deze ook de groeten doen aan mijn buren, die hem dan ook vaak op hebben, of althans horen. En mijn buurvrouw heet Kirsten en die woont daar samen met Gillis. Nou, prima. Ja, voor hun zou ik dan dit plaatje willen aanvragen. En sorry voor de overlast, maar jullie luisteren zelf ook altijd. Haha, goed zo. Maar het is wel een beetje een raar plaatje. Gaan we hem draaien of niet?
1: Ja, zet hem maar op.

0: Heb jij wat met Rinske?
1: Nou ja, Rinske schrijft altijd, is een regelmatige luisteraar die steeds een berichtje stuurt aan ons. Ja, ze woont in Aalsmeer.
0: Maar die stuurt steeds e-mails ter attentie van Ruud van Heemskerk.
1: Ja, vind ik toch wel leuk.
0: Dat komt vast door dat jij af en toe in jouw zwembroek voor de webcam loopt.
1: Dat zal het zijn.
0: Daar worden die meisjes helemaal wild van.
1: Ja, ik zelf eigenlijk ook wel.
0: Ja, zie je, ik wist het. Hij loopt daar niet voor niets. Ik draai gauw weer wat muziek, want we moeten dit eens uit laten zoeken door de...
1: Door de feestcommissie.

0: Lekkere muziek op KR1, hier in de bunker in Holland. Wij hebben het hier, luisteraars, over zwembroekjes, dus ga er maar lekker mee door, Ruud.
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben. Nu ben ik op zoek naar een gifgroen t-shirtje die Michael van Gerwen ook altijd draagt.
0: Ja.
1: Maar die ken jij niet, toch?
0: Michael van Gerwen, dat is vast een darter.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik heb die naam wel eens horen vallen.
1: Ja, door mij.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben.
0: Ja, maar het nadeel is al die joelende kroepjes die we dan hier krijgen. En dat is wel eens een nadeel natuurlijk, hè?

0: Zo, daar zijn we weer even. Hier rechtstreeks contact met de bunker. En je hoorde net wat fijne muziek. We hebben nog veel meer fijne muziek hier bij KR1 Wereldradio. En we hebben hier ook Thea. En Thea komt af en toe even helpen. Zij heeft haar roots in Amsterdam. En daar zijn ook erg veel fans van KR1 Wereldradio. Hij staat ook aan op het Waterlooplein bijvoorbeeld. En daar komt Thea ook regelmatig. Maar je mag nu even wat zeggen. Je mag, ja, serieus. Nee, bij die microfoon. Nu, ja.
1: Kijk, soms heb je van die mensen, weet je wel. Ja, soms heb je van die mensen, weet je wel. Daar kan geen lach en geen traan vanaf. Ik vind er niet zo fijn aan. Kom, laat jezelf lekker gaan, weet je.

0: KR1 is back.
1: Oh ja, vindt u helemaal niet erg, hè?
2: Wat vind ik niet erg?
1: Dat de bus er nog niet is, hè? Al kwam de bus nooit, hè? Want er valt hier genoeg te zien.
2: Ja, hè? Ja.
1: Maar eens opzij kijken. Kijk eens opzij. Kijk.
2: Oh ja, ja. Was me nog niet zo opgevallen.
1: Oh nee?
2: Ja, de reclame wordt steeds explicieter.
1: Explicieter, ja.
2: Explicieter, ja.
1: Maar dit is een gewone bustersauto, hè?
2: Ja.
1: Dit is geen poezebra, hè?
2: Ach.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Zit jouw telefoon weer te storen? Volgens mij hoor je je telefoon weer te storen. Nee. De vorige keer gooide ik hem de bunker uit, hè? Dat weet je toch?
1: Oh, ja.
0: Door dat raampje. Ja, dat is uitgezonden. Ja.
1: Nou, ik kan het niet meer terugpakken hoor.
0: Nico, draai maar weer wat muziek.

0: Jij zat gisteren op zo'n oeros, althans dat probeerde jij, boy. Hoe dat zo?
1: Nou,
0: dat
1: heeft niet lang geduurd.
0: Dat heeft niet lang geduurd?
1: Nee.
0: We hebben wel gelachen hier in de bunker.
1: Oh.
0: Want,
1: is het gefilmd?
0: Het is gefilmd door Nico Stegeman. Die had in zijn fietstas.
1: Oh, leeft die ook nog, die man?
0: Ja, nou, dat moet je niet. Hij luistert altijd. Je moet niet te veel over hem zeggen. Dan,
1: ja, ik ken er niet echt tegen.
0: We hebben weer een boze e-mail.
2: Ja, of je graag gaat in je koffie.
1: Ja, die waardeert niet zoveel, hè?
0: Maar goed, weer gauw wat muziek draaien.
1: Oké.
0: Okay. Toch, Ruud, zet eens wat op.
2: Ik kan niks opzetten. Ik kan alleen een knop indrukken.
0: Ja, dan druk je
1: de knop in.
2: Oké, komt-ie.

0: er één.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
2: Zenders? Wat voor zenders?
1: Nou, gewoon zenders.
2: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
1: Nepzenders?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Nou, doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.

0: Mijn Spaanse buurman, ik heb een hele toffe buurman, ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Zeg Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, buurman, wat mag ik je toch begrijpen? Wie is het dat? Zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, hola, kom eens staan, dat van jou. Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om 8:30, dan belt hij aan. Ding dong. Ik lief dat. Hé, buurman, hoe gaat het? Zeg, Antonio, het is 7:30 in de morgen, wat wil je? Ja, ik heb het gekregen van de gemeente aan het verhaal een brief. Maar ik wil even staan voor de brief. Zeg, even wacht, ik verstond alleen maar brief. Ik heb het gekregen voor de gemeente Amsterdam een brief. Maar ik begrijp niet wat staat voor de brief. Ik zeg Antonio, om 9 gaan ze open. Bel ze even, dan komt het allemaal goed. Oh, ik ga bellen voor de gemeente. Goed, bedankt voor de tip. Hij belt het naar de gemeente. Gemeente Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Antonio ter maken van de brief. Hè? Ik wou graag vragen voor de hoersubsidie.
1: Pardon?
0: Ja, ik vraag voor de hoersubsidie.
1: U vraagt subsidie aan voor de hoer?
0: Ja, dat klopt, voor de hoer, ja.
1: En mag ik vragen waarom?
0: Waarom, waarom, waarom? De hoer is door.
1: Meneer Antonio, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen om naar de hoeren te gaan.
0: Ja, waarom niet? Mijn boerenman hebben hoersubsidie, andere boeren, iedereen hebben hoersubsidie.
1: Ze moeten een beetje meegaan en hij zei ook tegen mij, buurman, ga een keer met me mee naar Spanje.
0: Jij gaat van mij naar Spanje, ik laat je zien, de gastvrijheid van Spanje is altijd gezellig.
1: Ik zeg, let's go.
2: Pote en Panamer met Ruth Van Hemsker. Tú escuchas a KNM Radio 1.
3: ¡Que esto a mí no me sale!

Oh yeah, fijn dat je nog steeds luistert hier en we gaan gewoon lekker door. Er zijn hier allemaal mensen bezig om al jouw verzoekplaten bij elkaar te scharrelen en we draaien ze. We draaien alles wat jij wil horen. Een hele bijzondere muziekmix. Heb je ooit zo'n station gehoord? Geniet ervan, zet hem lekker hard. Wij gaan gewoon lekker door, wat er ook gebeurt. Wij zijn echte idealisten en wij willen gewoon het beste voor jou. Dat is wat wij willen en ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet ervan en geniet ervan.

0: Ruud van Heemskerk en Bart Steeman hier in de studio met de trio-presentatie. En Boy Bensdorp, die is gisteren...
1: Zijn we aan het trio, hè?
0: De microfoon beweegt uit zichzelf, luisteraars. Dat is heel bijzonder hier. Dat zijn de geesten in de bunker hier. Ja, er gebeuren rare dingen.

0: Cinema Radio 1 zet de muziek weer op de kaart.
1: Ja?
0: Ja, is dat waar?
1: Geen idee. De kaart. Hebben wij, we hebben geen eens een kaart. We hebben geen eens een menu.
0: Een wereldkaart.
1: Oh ja, we hebben een wereldkaart, ja.
0: Cinema Radio 1 zet de muziek weer op de wereldkaart.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar zeg dat nog eens, dan zet ik even deze machine aan.
0: Cinema Radio 1 zet de muziek weer op de kaart.

0: Camping Hogeboom uit de Loosdrechtse plassen. Die zit op een boot. Die heeft zijn mobiele radio aangesloten op zijn interne radio.
1: Wat een goede tip zeg.
0: Ja, voor op de boot. Ja. Dus we zijn ook op het water te beluisteren.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig.
1: Ja, grappig. Het is nogmaals omdat hij geen hoge golf heet. Want dan...
0: Die meertjes de Loosdrechtse plassen zijn toch niet zo groot, hè?
1: Nee, dat valt reuze mee natuurlijk. En hij is dus eigenlijk een soort radiopiraat met die boot natuurlijk. Ook al zint hij niet, hij luistert. Een luisterpiraan.
0: Nou, grappig. Ja, goed idee.
1: Het is leuk om zo eens wat van de luisteraars te horen. En verbazingwekkend hoe populair wij zijn, zeg. Dat ze zelfs op een boot luisteren. Wat wilde hij eigenlijk? Hij stuurde wat op. Wilde hij wat horen of zo?
0: Ja, hij wou ook even een plaatje horen van David Bowie. Die ga ik even zoeken in het archief.
1: Ja, dat moet je zeker doen, want dat is leuk. Dus wat komt er later nog aan? Goed zo. Nou, hij gaat zoeken voor je. Ik draai het nu even dit.
2: info@kennemerradio1.nl Mail ons

0: luisteraars, we zitten hier te vergaderen en ik doe even stiekem de microfoon open terwijl we aan het vergaderen zijn.
1: Bart, we hebben weer nieuwe kaarten nodig voor de roadshow.
0: Kaarten nodig?
1: Ja, met die bunker en een zwarte vlag staat er bovenop, weet je wel.
0: Oh ja, ja. Wou je dat we dan ook weer, ja, die andere foto op de kaart is en zijn nog oud natuurlijk.
1: Misschien dat er een drukker, een luisteraar, een drukker...
0: We hadden er 20.000 laten drukken, we hebben er nog 3.000 over. Ja, wel een beetje zonder, hè? Zonder van het geld.
1: Maar ja, als je op de markt staat, je weet het, het vliegt er doorheen.
0: Ja, oké. Okay. Als jij een foto neemt, dan gaan we naar die drukker zometeen.
1: Ja, een nieuwe foto.
0: Nieuwe drukken.
1: Ja, een nieuwe foto.
0: Moet ik wel een bonnetje inleveren bij de directie.
1: Maar moeten we niet de DJ's eigenlijk ook op de bunker staan als die foto genomen wordt van de bunker? En dan,
0: ja, ze zijn er niet allemaal nu.
1: Nee, nu niet.
0: Nee.
1: Nou ja, goed.

Iets heel moois nu. Dit is Kennemer Radio 1. Speciaal voor u. Met Boy Bensdorp. Ik zou zeggen, luister lekker mee naar dit prachtige nummer.

Kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie. Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

Let's get it, pardon me, while I call them a baby.

Wereldradio.

0: Ivo.
1: Hi, mijn naam is Ivo. Nee, dat moet ik even anders zeggen. Het is zo'n mooie mail. Hi, mijn naam is Ivo. Misschien klinkt Ivo wel niet zo. Ivo stuurt een e-mail. Hi, mijn naam is Ivo. Stuur de volgende keer gewoon een mp3'tje mee, Ivo, met jouw stem. Maar goed, mijn naam is Ivo. Hi. Nee, hi, mijn naam is Ivo. Wil je deze plaat voor me draaien? Ik luister nu. En hij heeft hem een kwartier geleden gestuurd. Nou, dan luistert hij nu niet meer. Dan hoef hem nu ook niet meer te draaien.
2: Nou, dat is wat.
1: Nou, we draaien hem toch. Hier komt hij, toch?

0: Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke.
1: Ja,

Ja, ben je er nog? Goed zo, wij zijn er ook. En onze gigantische platencollectie is er ook voor jou. En onze vrolijkheid. En we hebben een speciale cowboy kreet. Ga je gang, zou ik zeggen. Yeehaw! Oké, dankjewel. Muziek nu.

0: mooie is even buiten met een draadloze microfoon. Ik schakel even over.
1: Ja, even rustig lopen, Schotse Hollanders.
0: Meer heeft hij niet te zeggen, nou dan

Ja hoor, wij zijn er weer, wij zijn er nog, hallo mensen. Hallo, hallo, test, test. Wij zijn er nog steeds. En wij hopen dat jij daar blij van wordt. En daarom draaien wij nu. Oh, speciaal voor jou. Speciaal voor jou. Deze plaat.

0: Een mededeling van onze Kennemer Radio 1 adverteerder volgt zo dadelijk. Hij betaalt in shawarma.
1: Hallo, goedemorgen, heer Pizza Ria Sharma. Ali Ben Handvat.
0: Ja, hallo.
1: Begin de dag met Sharma. Jij begint dag met shish kebab. Als jij begint shawarma of shish kebab, ik denk jij schijt de hele dag.
0: Mimo, hè?
1: Ja, zeker, jij schijt de hele dag. En troffel, begin dag met Ali shawarma.
0: Hij brengt straks weer een broodje langs.
1: Begin dag met Ali shish kebab.
0: Als we dit uitzenden.
1: Als jij het heel dag shawarma hebt en shish kebab, ja, schijt de hele dag. Als een beetje pech, jij echt schijt.
0: Hij zingt best leuk.
1: Heel de dag. Van dun.
0: Yeehaw.

0: was eens een keer in België en dat was de... Nou, bij een station werkte ik in Oudenaarden op een berg. En daar sliep ik dan toen ik daar eens heen ging. Want ik stuurde altijd bandjes op vroeger.
1: De bruine Panotti ging naar België.
0: Ja.
1: Voor de Belgische bonbons natuurlijk.
0: Ja, zo is.
1: Vandaar de bruine kleur.
0: Ja.
1: Hartstikke bruin. En toen...
0: Nou, anyway, toen kwam daar zo'n travestiet aan. En ik was er niet op voorbereid, want we gingen stappen. En ze gingen allemaal naar dat café. En toen bleek dat ditje ineens is een hele jolige man in de jurk. Met een man in de auto met een jurk aan. En dat is raar, snap je? En dan vraag je stiekem, ik was toen nog wat. Doet hij dat altijd zo? Ja, dat doe je elke dag. Oeps. Ik dacht dat het carnaval was of zo, weet je wel. Dus ik maakte een geintje. Wat heb jij nou aan? Dan moet je mee uitkijken. Je hebt mannen die gewoon elke dag in een jurk lopen. Ja.
1: En toen?
0: En toen? Toen, nou ja, als je het echt wil weten, maar daar kreeg ik sterrenlures van. Ik was daar dus DJ rond spitsuur en ik stuurde bandjes op. Maar ik wilde het wel eens live meemaken, dus ik ging daar naartoe. Samen met Marcel Oud, die nou in Velsen-Noord dat station heeft.
1: Ja.
0: Radio Plus, hoe heet dat? En toen kwam ik daar binnen en toen riepen ze om die disjockey van... Luisteraars, Bart Steenman is hier binnen. En toen in Nederland ben je gewoon een disjockey. En dan hebben ze weinig respect voor je. Je wordt nog net niet de put ingetrapt. Het is zo, oké, je bent een beetje bekend. Maar daar ben je een held.
1: Oh,
0: serieus.
1: Vandaar dat me trouwens zo lekker rook vorige week. Ze hadden me weer te pakken in de vieze put.
0: Ja. Zo is het. En het kwamen er tientallen mensen naar me toe. En Bart Steenman, ik luister elke dag naar je. En dit en dat. En mag ik je een hand geven?
1: Nou,
0: ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Ja, serieus.
1: Elke dag.
0: Ik kreeg er sterallures van. Dus de Belgen zijn, als je echt leuk een held wil worden als DJ, dan moet je naar België gaan.
1: Ja?
0: Dat wil ik maar wel even zeggen. Ja, de Belgen zijn meer respect voor DJ's. Ondanks dat... draaien wij nu toch een lekker plaatje voor jou. Luisteraar. Hi there. Hi-ha.

0: Zo, dat was een lekker muziekje. We staan hier nog steeds in de catacomben van de bunker, waar we dus live presenteren. Waarom presenteren wij hier eigenlijk? Het is niet comfortabel.
1: Ja, het is gewoon zo gegroeid, hè. We zijn toen voor de grap hier naar in gaan zitten toen de tijd. Omdat we een plek nodig hadden voor de studio.
0: Ja. Ja, maar nu zitten wij dus in een ruimte die nooit is omgebouwd. Wat gewoon een muf hol is onder de uitzendruimte.
1: Maar het heeft ook wel wat natuurlijk.
0: Nou, dat vind je. Ik vind het, volgens mij is het niet gezond hier. Het is hier koud en muf en vochtig.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1. World Radio.
3: Wereldomroep

0: Zou ik het eens anders willen doen?
1: Nee.
0: Zie je wel, eigenwijs als mensen altijd. Maar zou ik niet eens anders willen doen?
1: Ja.
0: Weer een eigenwijs mens. Tussen ja en nee. Dat is de grens van Kennemer Radio 1.
2: 1, 2, 3, 4.

0: plaatje van Corianne. Voor wie?
1: Ik heb geen idee.
0: Wat staat daar voor je op het scherm?
1: Ik heb mijn leesbril niet bij me.
0: Man, een leesbril. Hoe oud ben je? 28? Wil je al een leesbril?
1: Ja, het is zo klein geschreven. Het mag van een loepen.
0: Ja, dat is waar. Nou, je zit er ook 2 meter vandaan. Corianne vraagt een plaat aan voor haar vriend. En haar vriend die is gezegend met de naam... Even kijken, wat staat er nou? Erik, ja, nou, voor Erik dus, deze plaat die jij op gaat zetten.
1: Oké, okay, hij doet het niet.
0: Nee, je moet hem ook opzetten, oh. Erbovenop.
1: Oh, zo.
0: Ja, nee, niet te hard, dat is allemaal nieuw.
1: Oh.
0: Ja, dat mag wel. Knoppenstuk. Ja, moet je ook nog een hamer geven?
1: Kadoom.
0: Reality show.

0: Het Bunker World Radio, de nieuwe wereldomroep KR1. En u luistert nu massaal met bijna 100.000. We kunnen het zien op de statistieken. Het gaat zo makkelijk, nu met internet. Maar vroeger ging dat heel anders. Om dit op te richten hebben wij heel wat doorstaan.
1: Ja, deuren werden ingebeukt, met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's, live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem. Ja. Werd dat gedaan, toch?
2: Ja, dat was onze andere Ruud. En de technici natuurlijk. Die zorgden ervoor dus dat die straalverbindingen altijd mooi strak tot verbinding kwam. En ja, dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met de verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
2: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen. En dan werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan, op die manier ging dat dan.
1: En het werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt. Dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Ja, er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook wel 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
2: Ja, ze moesten natuurlijk wel even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En wat soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekt er wel eens wat.
1: Ja.
2: En dat moet toch gerepareerd worden. En dan, ja, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
2: En ja, zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 manuur of zo. Het is echt veel meer werk als men denkt. Ja, bij elkaar.
2: Ja, wij mogen het aan elkaar praten. Maar ja, al die dingetjes eromheen. Dat moet ook. Het is toch een teamverband.
0: Ja, zo is dat. En vanuit dit teamverband gaan we weer een mooi nummer voor jou draaien.

0: allemaal bij elkaar.
1: Ja, wij mogen het aan elkaar praten, maar ja, al die dingetjes eromheen, dat moet ook. Het is toch een teamverband.
2: Ja, zo is dat. En vanuit dit teamverband gaan we weer een mooi nummer voor jou draaien.

Mijn naam is Nico Stegeman en ik zit weer achter de knoppen hier bij KNRM Radio 1, KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie. Waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1. Want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten. En deze plaats is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: Een nieuwe aflevering van...
1: Dit is tijd voor de scanner.
0: 4101. Kunt u even rijden naar de illegale zendestraat nummer 12? Er is hier een melding binnengekomen van geluidsoverlast.
2: Dat komt mooi uit, want er staan er toevallig voor.
0: Nou, dat is goed. 4101, dan kunt u gelijk even aan de deur gaan.
2: Kunnen we weer ons verzoekje niet horen wat we aan hebben gevraagd bij de 6? Want dit door zo'n cijfers. Zet je de radio uit de stopcase? Even de cijferscope, snel, kom maar. Even kijken. Hebben ze ook nog geen bel? Kom eens aan de raam. Hallo mevrouw. U hebt gebeld?
3: Ja, ik word helemaal gek van die... Volgens mij zijn het de 6 bandieten die je een paar deuren verder een geluidsoverlast, een persoonlijke lui, en ik weet het helemaal niet.
2: Mevrouw, vindt u dat ook niet stellen dat u een beetje overdrijft?
3: Nee, want ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Mevrouw zegt?
3: Ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Ik zeg, mevrouw zegt?
3: Ik moet...
2: Komt iets van boven?
0: In 1401 voor Twente over. Twente, het probleem van de geluidsoverlast is opgelost. U zult geen telefoontje meer krijgen. 4101, dat is...
4: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuilen.

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak

0: the wind, a jubel flanks the bar. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

Ja, ben je er nog een beetje? Heerlijk, wat een vrolijk radiostation. En wat fijn. We hebben fijne muziek voor jou. Een hele stapel. Nee hoor, het zit allemaal in de computer tegenwoordig. Maar we hebben ook nog plaatjes die je op een grammofoon legt. Ja, het is, je houdt het niet voor mogelijk. Wij hebben alles hier. Zelfs cd's uit het jaar 0. In elk geval, luister.

0: Ik was laatst, in Argentinië. En toen had ik hem ook aangezet. En ja, ik kan gewoon steenhard ontvangen. Ja, het is een super radiostation.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Wereldwijd. Hoe ze het voor elkaar krijgen met die zenders? Geen idee.
0: Ken hem Radio 1, Worldwide.

0: Op dit moment even met ons live radio staan we bovenop de berg. Vanuit deze top kun je toch ook ver kijken. Maar het gaat toch niet boven onze webcam, hè? Dus,
1: nee, als ik op de bunker sta heb ik eigenlijk een minstens even mooi uitzicht. Maar we zien hier een deel van onze luisteraars. Op de hele wereld hebben wij dus duizenden luisteraars. Het loopt inmiddels in de tienduizenden. Dat komt vanwege speciale advertentiemethodes, hè?
0: Ja.
1: Er staan op een heleboel sites, klikken mensen aan. Tienduizenden luisteraars, meer dan ooit.
2: En voor 10 mensen draaien we nu deze plaat.